0: MBC.
1: Esquil tio makia egwa isigisin etaga wigin egwana mots gigiski tin etageta witse gawin awiakche kinotia yamehau uta umagagi sayamen.